je mooi gebreekie. Wil jij niet een beetje van mij tong uitsteken?

jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

blauwes wind. Ik wil alles hoe je uitvindt. Ik wil fladder, fladder, fladder, zoals je woorden elke ochtend. Ik wil dig in hoop, in wonder, zacht van onder, scherp van boer. Ik wil doodgaan zoals een herfstblad.

0: Maar sommige van ons het ons ingekeer en agter tuinmure verskans. Gedink jy kan na binne leef, dat jy alleen kan dans.
1: Die kronkelpaakie deur my tuin is netjes geplaffei. Een bykie langer, maar een mooie route net van my.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Als je volgt dan in die Zuiderkruis, Victor Bravo. Willem Gauws het gezegd, is die opdracht van God. En dan wil je baren, wijs mij die pad. Nou, je weet, soms is ons dwalen van die pad af. En dit gebeurt.

0: hè?
1: Ons het jou gedaan. Kom kijken bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjes, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en jamas, kinderetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagerecht, paar slaaien, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons bij 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch bij 063-947-3011 of PE bij 060-829-3246 om jouw bestelling vandaag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

Alan Jackson. Met Remember When. Bellamy Brothers het voor het Love is Live Longer. Tim McGraw met Señorita Margarita. Absoluut fantastische treffers. Country op sy beste. Tijd om te kijken wat vandaag weer die dag in country muziek geschiedenis gebeur het op die 23ste augustus. In 1952 het Kitty Wells die eerste vrouwelijke solo kunstenaar geword wat de nummer 1 treffer op die Billboard country treffers lijst behaal het met It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Die liedjie antwoord op Hank Thompson's The Wild Side of Life het 2 weke bo aan die trefferslys deurgebring en vir altyd verander hoe vrouwe gesien word in die country muziekbedrijf. Ja, dit is een grote. 1969 het Johnny Cash bereik die eerste plek om Petrie Verslijs met A Boy Named Sue. 1975 Glen Campbell's Rhinestone Cowboy bereik die eerste plek op die Billboard Treverslijs vir een country enkelsnit. 1978 ABC stel Don Williams' album Expressions vry en dan die laaste ene keer in 1980 Eddie Rabbit bekleer die eerste plek op die treverslys vir sy country liedjie Driving My Life Away.

Don Williams, Some Broken Hearts, and Never Meant. Billy Joe Spears, Me Blanket on the Ground, and West Me Cheese Not Crying Anymore. Tijd voor nog een splinter nieuwe enkelsnit, en dit is What If We Don't van Ashley McBride. Nou, What If We Don't is die wif enkelsnit van hierdie country sangeres Ashley McBride, sy vijfde studioalbum Wild, wat in 2026 vrygestel is. Die liedjie ondersoek die intense romantische kruispad en die vrees om een verhouding van vriendskap na iets dieper te laat vaar. So kom ons hoor vir die eerste keer hier op Luister FM, Ashley McBride, What If We Don't?

Music langer daar van Scotty McCreery. I love you. This big. Conway Twitty net voor het. Melinda on my mind. Nou ja, baie hartseer boodskap wat ek graag wil uitsit op die lig vannacht. Maar natuurlijk aan de lieve Zalmarie en haar man Michael. Geen woorde kan ooit hierdie seer beskryf of hierdie groot verlies beskryf nie. En mag jylle in hierdie moeilike en ongelooflike moeilikheid krag, liefde en troos by mekaar vind. En net vir jylle sê, jylle kleinkie sal vir altyd een speciale plek in jylle hart hê. En ons dink aan jylle en ons draai jylle in ons harte ook. En het kom ook daar van jou ander vriendin Chantal af. En ek draai hierdie volgende liedjie speciaal aan jylle as gesin op.

Tebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: lieve jemmer, maar is warm. Ik moet die aircon laten rechtmaken. Die heeft de fat aan mij.
1: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
2: Dat is een lekker...

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

ik je was een hoor. En je stil weer deel van mij beet. En ik slaap al je aan.

zeg je zo. Dat wat je op je en als je me zo, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij, jij mij verleid.

jouw bek is een dat wat je lijfje doet. En als je me zoet, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij mag mij hart.

Gezag is dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

zwart afgevrijd. Met salami en imado, rozemarijn kaneel. Rozemarijn kaneel, rozemarijn kaneel.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

is net, maar die hart zit te maak. Nachten wat wit, warm of vlam, slaap zit sa.